Duitsland. Vannacht kans op wat regen of motregen. Zachte minima rond 12 graden de komende uren. Straks begint de dag grijs met opnieuw wat kans op regen. Later krijgen we opklaringen, maar ook dan is er altijd wel nog een bui mogelijk. Blijft wel warm voor de tijd van het jaar met maximaal tot 22 graden overdag. Fijne nacht nog en meer vind je ook altijd in de app van VRT Nieuws.

Het is 3:00, een heel goede nacht. Verte nieuws met Matthijs Bijnens. De 13 Vlaamse hogescholen tellen bij de oktobertelling samen meer dan 174.000 studenten. En dat zijn er 3% meer dan vorig jaar.

0: vijf jaar tijd groeide het aantal studenten zelfs met bijna 22%. Vooral de graduaatsopleidingen blijven sterk groeien, zegt Julie Bijsens van de Vlaamse Hogescholenraad.
1: Het is een relatief nieuwe type van opleiding. Er zijn heel wat studenten die uitstromen vanuit het secundair onderwijs en die kiezen voor deze graduaten. Ik denk vooral omwille van het feit dat het een duidelijke combinatie maakt van theorie en ook meer praktijkgerichte onderdelen. En dat is wel aantrekkelijk ook voor studenten bijvoorbeeld die vanuit het meer technisch of arbeidsmarktgericht secundair onderwijs komen.
0: Ook de stemopleidingen hebben meer studenten. Omgekeerd zitten er net minder studenten in de lerarenopleiding en er zijn ook minder inschrijvingen van studenten die ouder zijn dan 25. Defensie in ons land gaat de marinebasis van Zeebrugge beter beschermen met 3 extra onbemande vaartuigen. Die moeten de basis beschermen tegen onderwaterdreigingen. Ze vormen een soort mobiele onderwaterbarrière om de toegang tot de kades af te sluiten. Aan de oppervlakte zijn er al beveiligingsmaatregelen om de marinebasis te beschermen. Naast het gebruik voor bewakingsdoeleinden kunnen die onderwaterdrones ook zeemijnen opsporen en lokaliseren. Gisteren en vannacht hebben Rusland en Oekraïne wederzijdse aanvallen uitgevoerd. Bij een raketaanslag in de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen. Volgens Oekraïne heeft Rusland gisteren opnieuw 6 energievoorzieningen bestookt, ondanks een oproep zondag om dat niet langer te doen. Oekraïne zegt zich daaraan te willen houden en zou nu Russische datacentra in het vizier nemen als mogelijke doelwitten. Hier en daar nog kans op wat motregen, zachte minima rond 12 graden. De dag begint straks grijs met ook nog kans op wat regen. Later krijgen we opklaringen, al is er eigenlijk de hele dag nog wel een bui mogelijk hier en daar. Het is wel erg zacht voor de tijd van het jaar met maximaal tot 22 graden overdag. Fijne nacht nog en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws. Here we go. Are you ready? Grijze family.

0: Het is 4:00, een heel goede nacht, VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Naar schatting 2 kinderen per klas groeien op in een situatie van mishandeling, verwaarlozing of misbruik. Maar slachtoffers praten er niet makkelijk over, zeker niet wanneer de dader iemand uit hun directe omgeving is. De hulplijn Nu praat ik erover lanceert een campagne die kinderen en jongeren wil aanmoedigen om hulp te zoeken, zegt Caroline François.
1: Sommige jongeren twijfelen of een situatie wel erg genoeg is. Ze denken dan, overdrijf ik niet? Is het wel zo erg? En dan is het juist zeker goed om erover te praten. Sommige jongeren zijn ook echt bang voor de gevolgen. Wat als ik erover spreek, gaat hun thuissituatie ineens veranderen? En juist dan kan het helpen om er met iemand over te spreken die anoniem is van op een afstand, die je ook niet hoeft te zien.
0: In 2025 werden er meldingen gedaan over ruim 11.000 kinderen. Die cijfers komen van het Vlaams Expertisecentrum Kindermishandeling en de Vertrouwenscentra Kindermishandeling. De Congolese ex-president Joseph Kabila sluit zich bij de rebellen aan in Oost-Congo. Hij wordt de leider van een nieuwe politiek-militaire beweging die gelinkt is aan de M23-rebellen. Het Front pour la Refondation de la Nation, kortweg het FRN. Die beweging werd voorgesteld in Goma in Oost-Congo. En het is een verzameling van verschillende groepen die nu samen willen strijden tegen het Congolese regeringsleger.
2: Le Front pour la Refondation de la Nation a pour mission de fédérer et coordonner toutes les forces de résistance afin de mettre un terme à la tyrannie par tous les moyens, y compris la force.
0: Een bundeling van krachten tegen de tyrannie en daarbij willen we alle middelen gebruiken, ook geweld, zei een woordvoerder. In Oost-Congo, aan de grens met Rwanda, woedt al jaren een bloedige strijd tussen het Congolese regeringsleger en de door Rwanda gesteunde rebellen van M23. In de Verenigde Staten is een dode gevallen in een pretpark van Six Flags in Atlanta. Volgens getuigen viel er een man uit een rollercoaster. In zijn val raakte hij de attractie meerdere keren voordat hij op de grond terecht kwam. Ook de politie bevestigt dat er een dodelijk slachtoffer is, maar meer info over de reden van het ongeval kon de politie nog niet geven. De attractie waar het gebeurde is op het hoogste punt 60 meter hoog en bereikt een topsnelheid van 112 km per uur. De komende uren nog kans op wat regen of motregen. Zachte minima rond 12 graden. En straks begint de dag ook grijs met kans op wat regen. Later krijgen we dan opklaringen. Maar hier en daar is ook altijd nog een bui mogelijk. Blijft wel erg zacht voor de tijd van het jaar. Tot 22 graden straks. Fijne nacht nog of fijne ochtend. Meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
3: Here we go. Are you ready? Grijze Femming.

0: die cijfers zijn afgeklopt. Maar uiteraard zal ik samen zitten met de directie en de raad van bestuur om te kijken van hoe we daar nu mee aan de slag gaan, wat dat gaat van implicaties hebben voor de VRT.
1: Van Achter kijkt voor mogelijke besparingen onder andere naar de exclusiviteitscontracten van schermgezichten en de grote sportcontracten voor bijvoorbeeld voetbal en wedstrijden op het circuit van Francorchamps. De 13 Vlaamse hogescholen tellen samen meer dan 174.000 studenten. Dat zijn er 3% meer dan vorig jaar. En op 5 jaar tijd groeide het aantal studenten met ruim 31.000. De STEM-opleidingen met wetenschappen, technologie, techniek en wiskunde hebben meer studenten. En ook de graduaatsopleidingen blijven sterk groeien, zegt Julie Bijsens van de Vlaamse Hogescholenraad.
2: Het is een relatief nieuwe type van opleiding. Er zijn heel wat studenten die uitstromen vanuit het secundair onderwijs en die kiezen voor deze graduaten. Ik denk vooral omwille van het feit dat het een duidelijke combinatie maakt van theorie en ook meer praktijkgerichte onderdelen. En dat is wel aantrekkelijk ook voor studenten bijvoorbeeld die vanuit het meer technisch of arbeidsmarktgericht secundair onderwijs komen.
1: Er zitten wel minder studenten in de lerarenopleiding en er zijn ook minder inschrijvingen van studenten die ouder zijn dan 25. De pro-Iraanse Houthi-rebellen in Jemen hebben gisteren opnieuw een Saoedische luchthaven aangevallen. Volgens de Houthis ging het om een succesvolle aanval, maar Saoedi-Arabië zegt dat de ballistische raket tijdig werd onderschept. Naast de raketaanval was er ook nog een drone-aanval op een Saoedische militaire basis. Afgelopen zaterdag werd de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyad aangevallen. Daarbij kwamen 13 mensen om en raakten meer dan 300 mensen gewond. De Amerikaanse acteur R.G. Mitty, bekend van de serie Breaking Bad, is overleden. Hij was 34. De acteur had cerebrale parese, dat is een bewegingsstoornis die het gevolg is van een hersenbeschadiging. Mitty zette zich tijdens zijn carrière erg in.

You bad. He's crazy. He's tough.

0: is 6 uur, goedemorgen. 14 nieuws met Sophie van der Donkt. In elke klas in Vlaanderen zitten naar schatting 2 kinderen die opgroeien in een situatie van mishandeling, verwaarlozing of misbruik. Maar slachtoffers praten er niet makkelijk over, zeker niet als de dader iemand is die ze goed kennen uit hun directe omgeving. De hulplijn Nu praat ik erover lanceert een campagne die kinderen en jongeren wil aanmoedigen om hulp te zoeken, zegt Caroline François.
1: Sommige jongeren twijfelen of dat een situatie wel erg genoeg is. Ze denken dan, overdrijf ik niet, is het wel zo erg? En dan is het juist zeker goed om erover te praten. Sommige jongeren zijn ook echt bang voor de gevolgen. Wat als ik erover spreek, gaat hun thuissituatie ineens veranderen? En juist dan kan het helpen om er met iemand over te spreken die anoniem is van op een afstand, die je ook niet hoeft te zien.
0: Vorig jaar werden er meldingen gedaan over ruim 11.000 kinderen. De cijfers komen van het Vlaams Expertisecentrum en de Vertrouwenscentra Kindermishandeling. De 13 hogescholen in Vlaanderen hebben samen 174.000 studenten, 3% meer dan vorig jaar. Toch zitten er minder studenten in een lerarenopleiding. Wel aan het groeien zijn de STEM-opleidingen met wetenschappen, technologie, techniek en wiskunde. En ook in de graduaatsopleidingen zitten meer studenten, zegt Julie Bijsens van de Vlaamse Hogescholenraad.
2: Het is een relatief nieuwe type van opleiding. Er zijn heel wat studenten die uitstromen vanuit het secundair onderwijs en die kiezen voor deze graduaten. Ik denk vooral omwille van het feit dat het een duidelijke combinatie maakt van theorie en ook meer praktijkgerichte onderdelen. En dat is wel aantrekkelijk ook voor studenten, bijvoorbeeld die vanuit het meer technisch of arbeidsmarktgericht secundair onderwijs komen.
0: De bijkomende besparingen bij VRT zijn niet meer onderhandelbaar. Dat heeft Vlaams minister van Media Sieltje van Achter gezegd in Ter Zake. De publieke omroep moet de komende jaren zo'n 10 miljoen euro extra besparen, bovenop de meer dan 16 miljoen die eerder al opgelegd was. De vakbonden en de directie wilden samen met vertegenwoordigers uit de cultuursector naar de minister gaan om opnieuw te onderhandelen over de besparingen. Maar dat zal dus niet gebeuren, zegt minister Van Achter.
3: Dat zal niet meer onderhandelbaar zijn. We hebben een grote opdracht, een grote oefening, besparingsoefening van 2 miljard tot 3 miljard in 2029. Dat is de oefening waar we voor stonden. Die cijfers zijn afgeklopt. Maar uiteraard zal ik samen zitten met de directie en de raad van bestuur om te kijken van hoe we daar nu mee aan de slag gaan. Wat dat gaat van implicaties hebben voor de VRT.
0: Van Achter kijkt voor mogelijke besparingen onder andere naar de exclusiviteitscontracten van schermgezichten en de grote sportcontracten voor bijvoorbeeld voetbal. Bal en wedstrijden op het circuit van Francorchamps. De pro-Iraanse Houthi-rebellen in Jemen hebben gisteren opnieuw een Saoedische luchthaven aangevallen. Volgens de Houthis was de aanval succesvol, maar Saoedi-Arabië zegt dat de raket op tijd onderschept werd. Naast de raketaanval was er ook nog een droneaanval op een Saoedische militaire basis. De Houthis proberen de macht over te nemen in buurland Jemen en Saoedi-Arabië probeert dat te verhinderen. Afgelopen zaterdag werd de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zwaar aangevallen door de Houthis. Daarbij kwamen 13 mensen om en raakten meer dan 300 mensen gewond. De Amerikaanse acteur R.J. Mitty is overleden. Hij was 34. Mitty was vooral bekend van de serie Breaking Bad. Die gaat over een chemieleraar die drugscrimineel wordt. R.J. Mitty speelde daarin de zoon van het hoofdpersonage. Hij had in de serie en in het echte leven cerebrale parese, een bewegingsstoornis die veroorzaakt wordt door hersenbeschadiging. R.J. Mitty zette zich in voor meer inclusie en een betere vertegenwoordiging van mensen met een beperking in de acteerwereld. Waaraan hij overleden is, is niet bekend. Meestal zwaar bewolkt vandaag met soms wat lichte regen of in de namiddag een lokale bui. Wel zacht tot 19 of 20 graden in Vlaanderen. Morgen en donderdag vaak zonnig en nog altijd zacht. Meer in de app van VRT Nieuws. Here we go. Are you ready? Vlaamse Family.

0: is 7 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Bij een incident in Jette is vannacht een politieagent overleden. En twee leerlingen per klas groeien op in een onveilige situatie. Afgelopen nacht is er in Jette in Brussel een politieagent om het leven gekomen tijdens het werk. Dat bevestigt het parket. De omstandigheden zijn nog niet duidelijk. Er was ook een dodelijk incident in Elsenen. Daar kwam een man om het leven bij een schietpartij. Vermoedelijk is er geen verband tussen de twee incidenten. Het parket geeft later vandaag meer uitleg. In elke klas in Vlaanderen zitten naar schatting twee kinderen die opgroeien in een situatie van mishandeling, verwaarlozing of misbruik. Maar slachtoffers praten er niet makkelijk over. Zeker niet als de dader iemand is die ze goed kennen uit hun directe omgeving. De hulplijn Nu praat ik erover lanceert een campagne die kinderen en jongeren wil aanmoedigen om toch hulp te zoeken, zegt Caroline François.
1: Sommige jongeren twijfelen of dat een situatie wel erg genoeg is. Ze denken dan, overdrijf ik niet, is het wel zo erg? En dan is het juist zeker goed om erover te praten. Sommige jongeren zijn ook echt bang voor de gevolgen. Wat als ik erover spreek, gaat hun thuissituatie ineens veranderen? En juist dan kan het helpen om er met iemand over te spreken die anoniem is van op een afstand, die je ook niet hoeft te zien.
0: Iemand die zo'n situatie meemaakte is Caroline Vekemans. Ze werd jarenlang seksueel misbruikt door een partner van haar moeder. Zelf besefte ze pas jaren later wat haar overkomen was toen ze naar een uitzending van Oprah Winfrey keek over seksueel misbruik.
2: Oprah Winfrey had daar zo duidelijk uitgelegd wat dat seksueel misbruik was en dat dat echt heel erg was en voor de slachtoffers super erg was, dat ik daardoor besefte van, oh, wat ik thuis meemaak is niet normaal, er is iemand boos over, Oprah Winfrey, en ik kan hier met mensen over praten.
0: Vorig jaar werden er meldingen gedaan over meer dan 11.000 kinderen. De cijfers komen van het Vlaams Expertisecentrum en de Vertrouwenscentra Kindermishandeling. De 13 hogescholen in Vlaanderen hebben samen 174.000 studenten. 3% meer dan vorig jaar. Opvallend is dat de graduaatsopleidingen sterk groeien. Dat zijn de kortere, praktijkgerichte opleidingen. Maar in de lerarenopleidingen zitten dit jaar minder studenten, zegt Julie Bijsens van de Vlaamse Hogescholenraad.
3: Waar dat de lerarenopleidingen de afgelopen jaren toch wel terug wat meer in trek leken te zijn, zien we daar toch een serieuze terugval vandaag. Vooral in de opleidingen die toeleiden naar secundair onderwijs, dus de educatieve bachelor en het educatief graduaat in het secundair onderwijs. We hebben daar niet meteen een pasklaar antwoord op hoe dat komt. Dus dat is iets wat we in de komende weken en maanden toch wel dieper willen bekijken.
0: De bijkomende besparingen bij VRT zijn niet meer onderhandelbaar. Dat heeft Vlaams minister van Media Sieltje van Achter gezegd in Ter Zake. De publieke omroep moet de komende jaren zo'n 10 miljoen extra besparen, bovenop meer dan 16 miljoen euro die eerder al opgelegd was. De vakbonden en de directie wilden samen met vertegenwoordigers uit de cultuursector naar de minister gaan om opnieuw te onderhandelen. Maar dat zal dus niet gebeuren, zegt minister van Achter.
4: Dat zal niet meer onderhandelbaar zijn. We hebben een grote opdracht, ja, een grote oefening, besparingsoefening van 2 miljard tot 3 miljard in 29. Dat is de oefening waar we voor stonden. Die cijfers zijn afgeklopt. Maar uiteraard zal ik samen zitten met de directie en de raad van bestuur om te kijken van hoe we daar nu mee aan de slag gaan, wat dat gaat van implicaties hebben voor de VRT.
0: Van Achter kijkt voor mogelijke besparingen onder andere naar de exclusiviteitscontracten van schermgezichten en de grote sportcontracten voor bijvoorbeeld voetbal en wedstrijden op het circuit van Francorchamps. In de zomermaanden zijn in ons land ruim 2% minder woningen verkocht in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Volgens Bart van Opstal van de Notaris Federatie zijn er twee verklaringen.
5: De eerste reden is eigenlijk de stijging van de rentevoeten, waardoor de hypothecaire kredieten duurder geworden zijn. Dat heeft zeker ook een remmend effect. Maar je zag ook dat de afgelopen 3 maanden de investeerders minder actief waren op die vastgoedmarkt. En dat verklaart samen waarom je toch 2% minder vastgoedtransacties hebt kunnen tellen het afgelopen trimester.
0: Een huis in ons land kost gemiddeld 360.000 euro, een appartement bijna 290.000 euro. De pro-Iraanse Houthi-rebellen in Jemen hebben gisteren opnieuw een Saoedische luchthaven aangevallen. Volgens de Houthis was de aanval succesvol, maar Saoedi-Arabië zegt dat de raket op tijd onderschept werd. Naast de raketaanval was er ook nog een droneaanval op een Saoedische militaire basis. De Houthis willen de macht overnemen in buurland Jemen en Saoedi-Arabië probeert dat te verhinderen. Afgelopen zaterdag werd de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zwaar aangevallen door de Houthis. Daarbij kwamen 13 mensen om en raakten meer dan 300 mensen gewond. Russische drones hebben afgelopen nacht een vrachtterminal beschadigd in een Oekraïnse havenstad. Ook in Rusland is schade gemeld na droneaanvallen. In het zuiden van het land zijn brokstukken van een drone neergekomen op een industriegebied. Het is niet duidelijk hoe groot de schade is. De aanvallen komen er ondanks de aankondiging van de Amerikaanse president Trump. Die had eergisteren gezegd dat Rusland en Oekraïne tijdelijk zouden stoppen met aanvallen op elkaars energie-infrastructuur. Beide landen zeiden gisteren dat ze niet op de hoogte waren van zo'n bestand. Maar het is er wel, zei Trump, gewoon omdat hij dat zegt.
6: Well, they agreed. You know why? Because I said you agree. That's why. They agreed because I said they agreed. And that thing has to get settled.
0: De Amerikaanse acteur RJ Mitty.

uit een rollercoaster. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. De attractie waar het gebeurde is op het hoogste punt 60 meter hoog en bereikt een topsnelheid van 112 km per uur. Six Flags heeft elders in de VS 9 gelijkaardige achtbanen uit voorzorg laten sluiten. Meestal zwaar bewolkt vandaag met soms wat lichte regen of in de namiddag een lokale bui, wel zacht tot 19 of 20 graden in Vlaanderen. Morgen en donderdag vaak zonnig en nog altijd zacht. Vooraan in dit nieuws, in de Brusselse gemeente Jette, is een politieagent vannacht gestorven tijdens het werk. De omstandigheden zijn nog niet duidelijk. Meer in de app van

0: alternatieven hebben die vandaag de dag meer interest opbrengen. Ik denk bijvoorbeeld aan obligaties. En dat maakt waarom ook die investeerders toch wat minder actief zijn geweest de afgelopen 3 maanden.
1: Een huis in ons land kost gemiddeld €360.000. Een appartement bijna €290.000. In Nederland liggen veel distributiecentra van winkelketen Albert Heijn nog altijd stil na een veiligheidsincident in de computersystemen. Mogelijk hebben hackers toegeslagen. De winkelketen heeft alle systemen geblokkeerd. Daardoor komt de bevoorrading van de winkels in het gedrang en zijn er hier en daar lege rekken. En klanten kunnen geen online bestellingen meer doen. In de Belgische winkels van Albert Heijn blijft de impact voorlopig beperkt, al zijn bepaalde producten ook niet meer te vinden bij ons. Bij De Leize, dat deel uitmaakt van dezelfde groep, zijn er nog maar weinig problemen. Bij sommige winkels kan daar ook weer online besteld worden. Russische drones hebben afgelopen nacht een vrachtterminal beschadigd in de Oekraïnse havenstad Mykolaiv in het zuiden. Ook in Rusland is schade gemeld na droneaanvallen op een industriegebied. Eergisteren had de Amerikaanse president Trump aangekondigd dat Rusland en Oekraïne tijdelijk zouden stoppen met aanvallen op elkaars energieinfrastructuur. Maar beide landen zeggen dat ze van dat bestand niet op de hoogte waren. Trump zegt dat ze dat wel overeengekomen zijn omdat hij het zegt.
2: Well, they agreed. You know why? Because I said you agree. That's why. They agreed because I said they agree. And that thing has to get settled.
1: Voor de kust van Bulgarije hebben drones opnieuw 2 schepen geraakt. Dat meldt de Bulgaarse premier. Een van de schepen is ook gezonken. Bulgarije grenst net als Oekraïne en Rusland aan de Zwarte Zee. Het is al de 2e aanval op schepen voor de Bulgaarse kust in een week tijd. Het is niet helemaal duidelijk wie achter de aanval zit, maar Bulgarije verdenkt Rusland. In Congo wordt voormalig president Joseph Kabila de nieuwe leider van de rebellengroep AFC M23. Hij maakt er een nieuwe beweging van die het regime van huidig president Tshisekedi wil omverwerpen. Dat is geen verrassing, zegt Katrien van der Schot.
3: Het werd al lang vermoed dat Kabila achter de schermen een grote rol had bij de rebellen in Oost-Congo, die door Rwanda worden gesteund. Kabila was vorig jaar bij verstek ter dood veroordeeld voor verraad en verbleef in de stad Goma. Nu zet hij zich aan het hoofd van die politiek-militaire groep die hij omdoopt in FRN, Front pour la Refondation de la Nation. De rebellen hadden sinds hun verrassingsoffensief bijna 2 jaar geleden een grote regio vol grondstoffenmijnen in handen en opeenvolgende vredesakkoorden en bestanden leverden niets op. Nu kiest Kabila voor de vlucht vooruit. 30 jaar nadat zijn vader, Laurent Kabila, ook al de macht greep vanuit het oosten. Geen goed nieuws dus voor de Congolese president Tshisekedi en ook niet voor de bevolking die al jaren niets dan geweld heeft gekend.

0: slachtoffer al verdachten zijn opgepakt. Het parket geeft later vandaag meer uitleg.
1: Oké, dankjewel. Supermarktketen Albert Heijn zegt dat er in de Belgische winkels bijna niets te merken is van het veiligheidsincident in de computersystemen. In Nederland zijn er wel grote problemen. Daar liggen sommige distributiecentra stil en worden de winkels van Albert Heijn minder bevoorraad. Dat komt omdat Albert Heijn bepaalde computersystemen heeft uitgeschakeld na het incident zondagmiddag. Bij De Leize in België, dat hetzelfde moederbedrijf heeft, zijn er voorlopig weinig problemen, zegt de woordvoerder daar. Op de Zwarte Zee voor de kust van Bulgarije zijn opnieuw twee vrachtschepen geraakt door drones. Eén schip is gezonken. De Bulgaren verdenken Rusland van de aanval. Het is ook al de tweede aanval op commerciële schepen in de buurt van Bulgarije in een week tijd. En de incidenten gebeuren alsmaar dichter bij de kust. Uitleg van Lucas Lecluze.
2: De bezorgdheid is dat de situatie snel escaleert. De schepen werden op amper enkele kilometers buiten de territoriale wateren van Bulgarije geraakt. En Bulgarije is lid van de NAVO. Aanvallen zo dicht bij de kust kunnen dus ook de veiligheid van het bondgenootschap raken. Bewijs dat Rusland verantwoordelijk is, is er voorlopig niet. Bulgarije heeft wel de Russische ambassadeur op het matje geroepen en vraagt de NAVO ook om hulp. Voorlopig gaat het om steun bij het onderzoek, niet om militaire hulp, maar als zulke incidenten zich blijven herhalen of als er hard bewijs komt dat Rusland erachter zit, dan kan de diplomatieke crisis snel escaleren.
1: In Congo wordt voormalig president Joseph Kabila de leider van een nieuwe politiek-militaire beweging waar ook de rebellengroep M23 bij zit. M23 staat sterk in het conflictgebied in Oost-Congo. De nieuwe beweging van Kabila wil het regime van huidig president Tshisekedi omverwerpen. En dat is geen verrassing, zegt onze Afrika-kenner Katrien van der Schoot.
3: Het werd al lang vermoed dat Kabila achter de schermen een grote rol had bij de rebellen in Oost-Congo, die door Rwanda worden gesteund. Kabila was vorig jaar bij

0: 10 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Een politieman van de anti-overvalbrigade is vannacht doodgeschoten in de Brusselse gemeente Jette. Hij moest daar een auto onderscheppen die gestolen was bij een carjacking. De mannen die in de auto zaten begonnen meteen te schieten en de politieman is in het ziekenhuis overleden aan zijn verwondingen. Het is nog onduidelijk of er al verdachten opgepakt zijn. Het parket geeft later vandaag meer uitleg. Voor het tweede jaar op rij houdt premier Bart De Wever geen beleidsverklaring. Normaal geeft de premier telkens op de tweede dinsdag van oktober een stand van zaken en de regeringsplannen voor het komende jaar. De regering moet dit jaar 10 miljard euro vinden om de begroting rond te krijgen, maar dat is nog niet gelukt. Dat moet alle regeringspartijen aan het denken zetten, zegt Kamervoorzitter Peter De Rover van N-VA.
1: Het gaat over de vraag of we het land budgetair op de rails krijgen. Hoe sneller die begroting neergelegd wordt, hoe sneller ook werk kan gemaakt worden van de wetten die daaruit voortvloeien. En het geruststellen van de financiële markt.
0: Supermarktketen Albert Heijn zegt dat in de Belgische winkels bijna niets te merken is van het veiligheidsincident in de computersystemen. In Nederland zijn er wel grote problemen. Daar liggen sommige distributiecentra stil en worden de winkels van Albert Heijn minder bevoorraad. Dat komt omdat Albert Heijn bepaalde computersystemen heeft uitgeschakeld na het incident zondagmiddag. Bij De Leize in België, dat hetzelfde moederbedrijf heeft, zijn er voorlopig weinig problemen, zegt de supermarktketen. Op de Zwarte Zee voor de kust van Bulgarije zijn opnieuw twee vrachtschepen geraakt door drones. Eén schip is gezonken. De Bulgaren verdenken Rusland van de aanval. Het is ook al de tweede keer in een week tijd dat commerciële schepen in de buurt van Bulgarije aangevallen worden. En de incidenten gebeuren alsmaar dichter bij de kust, zegt Lucas Lecluze.
2: De bezorgdheid is dat de situatie snel escaleert. De schepen werden op amper enkele kilometers buiten de territoriale wateren van Bulgarije geraakt. En Bulgarije is lid van de NAVO. Aanvallen zo dicht bij de kust kunnen dus ook de veiligheid van het bondgenootschap raken. Bewijs dat Rusland verantwoordelijk is, is er voorlopig niet. Bulgarije heeft wel de Russische ambassadeur op het matje geroepen en vraagt de NAVO ook om hulp. Voorlopig gaat het om steun bij het onderzoek, niet om militaire hulp, maar als zulke incidenten zich blijven herhalen of als er hard bewijs komt dat Rusland erachter zit, dan kan de diplomatieke crisis snel escaleren.
0: Een zwaar bewolkte dag vandaag met soms wat lichte regen of een lokale bui in de namiddag. Wel zacht tot 19 of 20 graden in Vlaanderen. Morgen en donderdag is het vaak zonnig en nog altijd zacht. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Het is 11 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. In Jette zijn politie en gerecht nog altijd onderzoek aan het voeren in de buurt waar vannacht een politieman doodgeschoten is. Hij moest daar een auto onderscheppen die gestolen was bij een carjacking. Maar hij werd meteen beschoten door de inzittende van een auto. Gianni Palink in Jette, wat is daar nog te zien?
1: Maar het sporenonderzoek is hier volop aan de gang. De straat niet ver van de basiliek van Koekelberg is afgesloten. We worden dan ook op een afstand gehouden. De perimeter is daarnet nog uitgebreid, want ook in een zijstraat wordt aan sporenonderzoek gedaan. Mogelijk is dat de richting waar langs de dader of daders zijn weggevlucht. Het is nog onduidelijk of er al verdachten konden worden opgepakt. Het slachtoffer was inderdaad lid van de anti-overvalbrigade, is onlangs 41 jaar oud geworden. En het was inderdaad tijdens een interventie voor een carjacking. De politie wilde de wagen onderscheppen. Die carjacking is in Tubeke gebeurd in Waals-Brabant. Maar de wagen kon dan via het camerasysteem hier in Brussel gesignaleerd worden. En bij aankomst van de politie zijn de verdachten kennelijk meteen beginnen te schieten. Het dodelijke slachtoffer zou kansloos geweest zijn.
0: Dankjewel voor je verslag, Gianni. Gelijke Kansen Instituut Unia vindt het buiten proportie dat mensen met de seksueel overdraagbare aandoening HIV vaak een hogere premie betalen als ze bijvoorbeeld een hospitalisatie of schuldsaldoverzekering willen afsluiten. Dat staat in de Standaard. Unia roept op om de regels voor verzekeraars strenger te maken volgens recente wetenschappelijke inzichten, zegt Rick Reusen.
2: Mensen met HIV hebben een normale levensverwachting als ze een goede behandeling volgen, als hun immuunsysteem in orde is. Dus er zijn een aantal zaken waarvan we zeggen, die mag nog gevraagd worden. Maar idealiter, als je aan een aantal voorwaarden voldoet, moet je eigenlijk geen meer premie meer betalen. Heb je een aantal andere voorwaarden? Goed, dan kan je nog altijd een meer premie betalen, maar misschien geen 100%.
0: Vroeger evolueerde een besmetting met het HIV-virus vaak naar AIDS. Nu is het meestal een chronische ziekte geworden. De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, zegt dat Rusland verantwoordelijk is voor de droneaanval op twee vrachtschepen voor de kust van Bulgarije. Eén schip is daarbij gezonken. Von der Leyen noemt de aanval onaanvaardbaar. Ook de Bulgaren verdenken Rusland van de aanval. Het was ook al de tweede keer in een week tijd dat commerciële schepen in de buurt van Bulgarije aangevallen werden. En de incidenten gebeuren ook alsmaar dichter bij de kust. De gasprijs in Europa is gestegen naar het hoogste niveau sinds december 2022. Alleen al deze maand is gas 18% duurder geworden, tot €86 voor een megawattuur. Dat heeft te maken met het geweld in het Midden-Oosten. En dat maakt de bevoorrading vanuit die regio onzeker, net nu het stookseizoen in Europa begonnen is. Bewolkt en regenachtig, vanmiddag wat opklaringen, maar ook nog kans op een bui. We halen tot 19 of 20 graden in Vlaanderen. Morgen en donderdag vaak zonnig en nog altijd zacht. Meer in de app van VRT Nieuws. Here we go. Are you ready? Grijze Family.

0: is 12 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. De omgeving in Jette, waar vannacht een politieman doodgeschoten is, wordt nog altijd onderzocht. Op het assiseproces over de dood van de 4-jarige Dien getuigt de moeder van de jongen. En de onrust neemt toe na een nieuwe aanval op schepen in de Zwarte Zee. In Jette zijn politie en gerecht nog altijd onderzoek aan het doen in de buurt waar vannacht een politieman doodgeschoten is. Hij was lid van de anti-overvalbrigade en moest een auto onderscheppen die gestolen was bij een carjacking. Maar hij werd meteen beschoten door de inzittenden van de auto. Gianni Palink in Jette, wat is daar nog te zien?
1: Wel, hier is het sporenonderzoek nog steeds aan de gang. Dat neemt meestal wel wat tijd in beslag. Er worden bijvoorbeeld afstanden gemeten. De politie heeft ook een drone in de lucht gebracht om alles goed in kaart te kunnen brengen. Het slachtoffer is een 41-jarige politie-inspecteur van de anti-overvalbrigade van de Brusselse politie. Hij zou kansloos geweest zijn toen het vuur meteen werd geopend op de politie. Nu, welk wapen daarbij werd gebruikt, is nog niet duidelijk. Daarvoor zullen de kogelhulzen worden onderzocht. Er werd ook een auto weggetakeld met kogelinslagen. Bij de politie wordt intussen verslagen en kwaad gereageerd. Vincent Houssin van de Liberale Vakbond.
2: Het geweld wordt altijd maar driester. Collega's worden in koelen bloeden vermoord. Het is inderdaad het 36e slachtoffer die nu zal opgehangen worden aan de Wall of Memories. We hebben nog een zeer recent aan de bel getrokken, ook bijvoorbeeld rond het drugsgeweld in Brussel-Zuid, dat wij verwachten van de overheid dat men veel betere preventieve maatregelen neemt om onze mensen te beschermen, maar dat blijft dode letter.
1: Ja, het onderzoek van dit incident loopt dus nog volop. Er zouden 1 of 2 verdachten zijn gearresteerd, maar dat is nog niet formeel bevestigd. Het parket van Brussel houdt

bewolkt met soms wat regen of enkele buien. Er komen wat opklaringen vanaf het westen en temperaturen tot 20 graden in Vlaanderen. Morgen vaak zonnig en rond 18 graden. Dit nieuws begon in Jette. Daar wordt nog altijd sporenonderzoek gedaan op de plaats waar vannacht een politieinspecteur doodgeschoten werd. Het slachtoffer is een man van 41. Eén of twee verdachten zouden intussen opgepakt zijn. Meer in de app van 14 Nieuws. Here we go. Are you ready? Grijze Femming.

0: De anti-overvalbrigade is een goed getrainde eenheid binnen de politie, zegt Quentin. Onderzoek zal moeten uitwijzen wat er is fout gelopen.
1: Dat zijn dus de zwarte wagen in Brussel die iedereen kent. Dat zijn mensen die goed getraind zijn om op specifieke omstandigheden binnen te komen. Die een beetje moeilijker zijn dan de alledaagse werk van onze politie. We moeten geen conclusie nu trekken. Het onderzoek is vol bezig. Ik kan u verzekeren dat onze mensen zijn man en macht aan het doen om zeker te zijn dat alle de dader of daders zijn opgepakt.
0: Meer details wil de minister Quentin niet kwijt. Straks geeft het parket een persconferentie. En afgelopen nacht viel ook een dode bij een schietpartij in een appartementsgebouw in Elsenen. Op het eerste gezicht is er geen verband met het incident in Jette. Het zou om een afrekening gaan in het drugsmilieu, al is dat niet bevestigd. Vanmiddag geeft de procureur des Konings meer uitleg. Op het assiseproces over de dood van de 4-jarige Dean heeft de moeder van de jongen getuigd. Zij was bevriend met beschuldigde Dave de Kok en zijn toenmalige vriendin. De twee staan nu terecht voor de ontvoering en de dood van Dean. Een verslag van Maite Piesen.
2: Dean was mijn oogappel, lief en vrolijk. Ik mis hem elke dag. Dat vertelde Deans moeder Elke geëmotioneerd aan de assisejury. Op het moment dat Dean ontvoerd werd, was Elke vrijwillig deeltijds in opname voor een depressie. Eerder had ze in het psychiatrisch ziekenhuis beschuldigde Romy leren kennen, die daar

0: In Frankrijk komen de protesterende scholieren en studenten opnieuw op straat. Het is al de vijfde algemene protestdag. Her en der zijn er al manifestaties begonnen, maar het grote protest is pas voor vanmiddag aangekondigd. De scholieren en studenten hebben kritiek op de slechte toestand van het onderwijs en de schoolgebouwen. Het protest was de voorbije weken geregeld gewelddadig. De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, zegt dat Rusland verantwoordelijk is voor de droneaanval op twee vrachtschepen voor de kust van Bulgarije in de Zwarte Zee. Eén schip is daarbij gezonken en maar één opvarende kon worden gered. 11 anderen zijn nog altijd vermist. Lucas Lecluze, hoe zeker is het dat Rusland erachter zit?
1: Ja, hard bewijs is er nog niet, maar het heeft wel alle schijn dat Rusland hierachter zit. Dat denkt ook de premier van Bulgarije. Hij heeft de Russische ambassadeur deze ochtend op het matje geroepen. Het is al de tweede keer in een week tijd dat commerciële schepen in de buurt van Bulgarije aangevallen worden. En de incidenten gebeuren ook erg dicht bij de territoriale wateren van Bulgarije, een land dat bij de NAVO hoort. En daardoor kan de situatie snel escaleren. Secretaris-generaal Mark Rutte zegt alvast dat hij de militaire aanwezigheid van NAVO troepen aan de oostgrens zal aanpassen waar nodig.
0: Dankjewel, Lucas. Oekraïne heeft zijn aanvallen op Russische olieraffinaderijen en andere energieinfrastructuur 2 dagen lang opgeschort. Dat zegt de Oekraïnse president Zelensky nadat de Amerikaanse president Donald Trump een tijdelijk bestand rond energieinfrastructuur had aangekondigd. Maar volgens Zelensky heeft Rusland zich niet aan die afspraak gehouden. Het Russische leger bleef Oekraïnse energievoorzieningen en andere kritieke infrastructuur aanvallen, zo schrijft Zelensky op X. En de gasprijs in Europa is gestegen naar het hoogste niveau sinds december 2022. Alleen al deze maand is gas 18% duurder geworden, tot €86 voor een megawattuur. Dat heeft te maken met de oorlog van de VS tegen Iran. Het maakt de bevoorrading vanuit het Midden-Oosten onzeker, net nu het stookseizoen in Europa begonnen is. Het weer vanmiddag bewolkt met soms wat regen of enkele buien. Er komen wat opklaringen vanaf het westen met zachte temperaturen tot 20 graden in Vlaanderen. Morgen vaak zonnig en rond 18 graden. En dit nieuws begon in Jette. Daar loopt nog altijd een onderzoek op de plaats waar vannacht een politie-inspecteur is doodgeschoten. Zijn collega's reageren verslagen en boos. Meer op vrtnieuws.be.
2: Are you ready?

0: is 2 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Katrien van der Schoot. Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Cantin heeft zijn medeleven betuigd aan de familie en de collega's van een overleden agent die de voorbije nacht in Jette in Brussel om het leven is gekomen toen hij samen met collega's een gestolen auto probeerde te stoppen. De man werd vanuit de auto onder vuur genomen en stierf. De anti-overvalbrigade is een goed getrainde eenheid binnen de politie. Onderzoek moet uitwijzen wat er is fout gelopen, zegt Cantin.
1: Dat zijn mensen die goed getraind zijn om op specifieke omstandigheden binnen te komen, die een beetje moeilijker zijn dan laat maar zeggen, de alledaagse werk van onze politie. We moeten geen conclusie nu trekken. Het onderzoek is vol bezig. Ik kan u verzekeren dat onze mensen zijn man en macht aan het doen om zeker te zijn dat alle de daders of daders zijn opgepakt.
0: In Hasselt is een politieagent zwaar gewond.

0: Het is 3:14 nieuws met Katrien van der Schoot. Het Brusselse parket heeft meer uitleg gegeven bij de schietpartij in Jette, waarbij een politieagent werd doodgeschoten. De agent werd meteen onder vuur genomen toen twee interventieploegen een auto schaduwden die gestolen was bij een carjacking. De agent was in Burger vooruitgestuurd om te zien of een interventie mogelijk was. Brussels procureur Julien Moinil.
1: Toen zijn geen reactie of signaal tot tussenkomst ontvingen, begaven zij zich naar de plaats waar het voertuig, geparkeerd stond. Daar troffen zij hun collega bewusteloos aan op het trottoir in de karton de Wiarstraat.
0: De procureur bevestigde ook dat er verschillende verdachten zijn opgepakt. In de Kamer hebben de parlementsleden een minuut stilte gehouden om de agent te herdenken die is doodgeschoten. Vandaag wordt het parlementaire jaar officieel geopend, maar bij het begin van de zitting heeft Kamervoorzitter Peter de Rover kort de tijd genomen om stil te staan bij wat er gebeurd is in Jette.
2: Na een achtervolging op een gestolen wagen werd daar een agent op uiterst laffe wijze doodgeschoten. Eerste inspecteur Noordin El Talbi, officier van de gerechtelijke politie, werd 41 jaar oud en zal niet ouder worden. Ik ben ervan overtuigd te mogen spreken namens u allen wanneer ik zeg dat wij hen daarvoor zeer erkentelijk zijn.
0: Premier De Wever en verschillende ministers hebben ook al hun medeleven betuigd aan de familie en de collega's van de overleden agent. In Hasselt zijn twee politieagenten vorige week gewond geraakt. De twee agenten hielden een man tegen die verdacht werd van vandalisme. Een van de twee agenten raakte daarbij zwaar gewond en moest worden geopereerd in het ziekenhuis. Marijke Teunis van het parket van Limburg vertelt wat er is gebeurd.
3: Vorige week dinsdagavond zou een verdachte man beschadigingen hebben aangebracht aan een appartementsgebouw. De lokale politie heeft dan patrouille uitgevoerd om de man te kunnen aantreffen. En wanneer zij hem dan aantreffen, stelt hij zich eigenlijk onmiddellijk verbaal agressief op. Hij zou dan ook fysiek agressief geworden zijn tijdens de veiligheidsfouilles. En op die manier is dan een van de aanwezige inspecteurs ernstig gewond geraakt, waardoor hij ook zijn collega niet meer kon helpen, die daardoor ook gekwetst raakt.
0: De verdachte is een man van 31 uit Hasselt. Hij is aangehouden en overgebracht naar de gevangenis. Paus Leo XIV is opgenomen in het Gemelli-ziekenhuis in Rome. Hij wordt daar deze namiddag geopereerd om een knobbeltje uit zijn long te verwijderen. De paus kondigde zondag tijdens een gebed op het Sint-Pietersplein al aan dat letsel bij hem was vastgesteld en dat het knobbeltje verwijderd moest worden. Hij zei dat het in een zeer vroeg stadium was gevonden en dat hij normaal gezien een week zou moeten herstellen. Nader onderzoek moet uitwijzen of het gezwel goedaardig of kwaadaardig is. Het weer vanmiddag trekt een regenzone over het land vanaf het westen. Daarachter zitten een paar opklaringen bij temperaturen tot 20 graden. Morgen opnieuw brede opklaringen en af en toe wat hoge wolken. We halen dan 18 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Dave de Kok en zijn toenmalige partner Romy staan terecht voor ontvoering en de dood van Dean. Toen hij 4,5 jaar geleden met Dave verdween, was zijn moeder opgenomen in het ziekenhuis met een zware depressie. De Kok en zijn vriendin waren haar vertrouwenspersonen en vingen geregeld haar kinderen op om hun grootouders wat te ontlasten. Ze vertrouwde hen en kon niet weten dat het zo fout zou lopen, zegt Emeline van Horen, advocaat van de moeder.
1: Het is vooral heel moeilijk vandaag om eigenlijk te snappen waarom dat ze toen die beslissing genomen heeft. Anderzijds is ze heel eerlijk en zegt ze, ik had geen redenen om dat in twijfel te trekken. Romy was mijn allerbeste vriendin, ik vertrouwde die blind. Ik had niet kunnen weten dat dit zou gebeuren en ik voel me eindeloos schuldig. Eigenlijk is dat misplaatst, maar schuldig dat ik het toch heb gedaan.
0: Eind deze week beslist de jury over de schuld in deze zaak. Ahold De Leyze, het moederbedrijf boven supermarktketens Albert Heijn en De Leyze, zegt dat er momenteel geen bewijs is dat klantengegevens zijn gestolen. Het onderzoek loopt wel nog. Het bedrijf meldde gisteren dat er een cyberveiligheidsincident was op zijn netwerk. Meer wil het niet kwijt. Volgens de Nederlandse publieke omroep NOS heeft het bedrijf te kampen met een aanval van hackers of een serieuze poging daartoe. Het incident heeft een impact op de winkels van Albert Heijn in Nederland, maar in de Belgische winkels van Albert Heijn is nog bijna alles te koop. Ook bij De Leyze zijn er voorlopig weinig problemen. Experts zijn bezorgd over de gasprijs de komende winter. Voor de periode van november tot maart volgend jaar wordt al meer dan €85 geboden voor 1 megawattuur. Vorig jaar rond dezelfde tijd was dat zo'n €30, bijna 3 keer lager dan nu. En vandaag staat de gasprijs al op een record. Op de toonaangevende Europese beurs staat die momenteel rond de €87 per megawattuur. Dat is een nieuw record sinds het conflict tussen de VS en Iran eind februari uitbrak. En het is ook de hoogste prijs in bijna 4 jaar tijd. Het weer, er trekt een regenzone over het land. Daarachter zitten een paar opklaringen bij temperaturen tot 20 graden. Morgen opnieuw brede opklaringen en af en toe wat hoge wolken. We halen 18 graden dan. Meer op vrtnieuws.be.
2: Er staat 172 kilometer file op de Antwerpse ring richting Gent. Een half uur vertragen van Antwerpen-Noord tot Antwerpen-Oost. Richting Nederland een half uur van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Naar Antwerpen op de A12 1 uur vanaf Antwerpen-Haven. Op de E19 een half uur vanaf Sint-Job. En op de E34 vanaf Waasland-Haven-Oost een kwartier. Op de buitenring rond Brussel een half uur filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Bemmel. In Grimbergen staat een defect voertuig op de rechterrijstrook. En op andere plaatsen zijn de vertragingen kleiner.
3: Here we go. Are you ready?

0: 5 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Katrien van der Schoot. Het Brusselse parket heeft meer uitleg gegeven over het incident in Jette waarbij een politieman is doodgeschoten. In de Kamer is het parlementaire jaar geopend zonder beleidsverklaring van de regering De Wever. Dat zint de oppositie niet. En energiespecialisten waarschuwen opnieuw voor hoge gasprijzen deze winter. Er zijn verschillende verdachten opgepakt voor het schietincident waarbij een politieman afgelopen nacht in de Brusselse gemeente Jette dodelijk werd geraakt. Dat gebeurde tijdens een politieinterventie voor een wagen die was gecarjacked in Tubeke in Waals-Brabant. Een verslag van Gianni Palink.
1: De politieman, de 41-jarige Nordin, werd gedood met 1 kogel door het hoofd. Hij was op verkenning uitgestuurd naar de plaats waar de gecarjackte wagen was gelokaliseerd, in Jette. Nordin had al veel ervaring bij zijn team, zegt korpschef Michel Govaerts.
2: Dat waart ons toch wel wat zorgen als we vaststellen dat zeer goed getrainde mensen en zeer goed uitgeruste mensen, dat die toch ook het slachtoffer worden van dit type van incident. En dat komt binnen bij onze mensen.
1: Er zijn geen oorlogswapens gebruikt, wel pistolen. Hoe er precies geschoten is op de politieman is nog niet duidelijk. Verschillende verdachten zijn opgepakt, maar meer informatie gaf het parket daarover niet, om het verdere onderzoek niet in het gedrang te brengen. Brussels procureur Julien Moinil.
3: Een onderzoeksrechter werd gevorderd voor feiten van moord op een persoon met een maatschappelijke functie. Feiten die strafbaar zijn met levenslange opsluiting.
1: Komende vrijdag staat een groot herdenkingsmoment gepland om de gedode politieagent te eren.
0: Op het assiseproces in Gent over de dood van de 4-jarige Dean heeft de moeder van Dean getuigd. Beschuldigden Dave de Kok en zijn toenmalige partner Romy waren vrienden van het gezin. Ze staan terecht voor ontvoering en de dood van Dean. Toen hij 4,5 jaar geleden met Dave verdween, was zijn moeder opgenomen in het ziekenhuis met een zware depressie. De Kok en zijn vriendin waren haar vertrouwenspersonen en vingen geregeld haar kinderen op om hun grootouders wat te ontvangen.

0: van de moeder.
1: Het is vooral heel moeilijk vandaag om eigenlijk te snappen waarom dat ze toen die beslissing genomen heeft. Anderzijds is ze heel eerlijk en zegt ze, ik had geen redenen om dat in twijfel te trekken. Romy was mijn allerbeste vriendin, ik vertrouwde die blind. Ik had niet kunnen weten dat dit zou gebeuren en ik voel mij eindeloos schuldig. Eigenlijk is dat misplaatst, maar schuldig dat ik het toch heb gedaan.
0: Eind deze week beslist de jury over de schuld in deze zaak. In de Kamer is het parlementaire jaar geopend zonder beleidsverklaring van de eerste minister Bart De Wever. De regering is er niet in geslaagd een begrotingsakkoord te sluiten en dus kwam de premier deze namiddag niet naar de Kamer. Tot groot ongenoegen van de parlementsleden van de oppositie. Heidi van Rompuy volgde het debat.
2: Oppositiepartijen Vlaams Belang en PvdA hebben nog geprobeerd om De Wever toch te laten vorderen, maar zonder resultaat. De banken van de regering bleven leeg en dat is een schande, zegt Mattie van der Malen van Groen.
3: En een normaal functionerende meerderheid die zou hier vandaag ook het woord nemen om, zelfs al is uw premier er niet, zelfs al is er geen begroting, om op zijn minst uw project te verdedigen.
2: Volgens Pierre-Yves Dermagne van de PS zien we exact hetzelfde gebeuren als vorig jaar.
4: Quasi un copier-coller. Du mail qui nous a été adressé il y a un an d'ici.
2: Een gebrek aan respect voor het parlement, maar er kwam ook veel kritiek op wat er op tafel ligt bij de begrotingsgesprekken. Barbara Pas van Vlaams Belang.
5: Gemarchandeer en bricolage. Waarbij iedere coalitiepartner een prijs, een trofeetje mag krijgen, maar waar iedere coalitiepartner ook een prijs voor moet betalen. Veel stinkende kamelen, maar geen visie.
2: We weten nog niet wanneer de premier de kern van de regering opnieuw zal samenbrengen om verder te onderhandelen.
0: De beleidsverklaring is uitgesteld omdat er dus nog altijd geen akkoord is over de begroting. Dat heeft vooral te maken met het verzet van de MR tegen de BTW-verhoging die premier De Wever wil. Ook voorzitter Van Peel van de N-VA, de partij van De Wever, vindt dat die BTW-verhoging in het begrotingsakkoord moet.
6: Dat is een deel van het verhaal waardoor je dus de lasten kan laten verschuiven van arbeid op consumptie. Dat is iets wat experten al zo lang vragen. Als je de economie wilt doen groeien, is dat ook een stap die je moet zetten. Dus dat is eigenlijk een verhaal dat we niet zomaar kunnen lossen. Zeker niet als je weet dat de uitdaging 10 miljard euro is. Er zijn nu eenmaal geen 20 manieren om daartoe te komen.
0: De vakbonden bij farmabedrijf GSK in Wallonië vrezen dat de directie morgen zwaar banenverlies zal aankondigen. Het Britse GSK heeft verschillende vestigingen in Wallonië waar vaccins worden geproduceerd, maar het bedrijf wil die herstructureren. Morgen is er een bijzondere ondernemingsraad. Er werken 8500 mensen voor GSK in Wallonië. Het is daar een van de belangrijkste werkgevers. En Ahold Delhaize, het moederbedrijf boven supermarktketens Albert Heijn en Delhaize, zegt dat er momenteel geen bewijs is dat klantengegevens zijn gestolen. Maar het onderzoek loopt wel nog. Het bedrijf meldde gisteren dat er een cyberveiligheidsincident was op zijn netwerk. Meer wil het niet kwijt. Volgens de Nederlandse publieke omroep NOS heeft het bedrijf te kampen met een aanval van hackers of een serieuze poging daartoe. Het incident heeft een impact op de winkels van Albert Heijn in Nederland. Maar de Belgische winkels van Albert Heijn, daar is nog bijna alles te koop. Ook bij Delhaize zijn er voorlopig weinig problemen. Experts zijn bezorgd over de gasprijs de komende winter. Voor de periode van november tot maart volgend jaar wordt al meer dan 85 euro geboden voor 1 megawattuur. Vorig jaar rond dezelfde tijd was dat zo'n 30 euro, bijna 3 keer lager dan nu. Vandaag staat de gasprijs ook alweer op een record. Energiespecialist Luc Pauwels.
7: Dat heeft te maken natuurlijk met het aanslepende conflict in de Golf, waardoor er nog nauwelijks LNG, vloeibaar gas, vanuit Qatar naar de rest van de wereld wordt gevoerd. Op dit moment is dat amper een kwart van de hoeveelheid die voor dat conflict werd uitgevoerd. En bovendien staat de winter voor de deur in Europa. Het wordt de komende weken kouder en onze gasvoorraden staan op een historisch laag pijl. Op dit moment staan die op amper 73%, terwijl dat de voorbije 16 jaar gemiddeld 90% was. Vandaar paniek op de markten en die prijzen die vandaag evenzeer voorbij de 87 euro zijn doorgeschoten.
0: In het Midden-Oosten escaleren de gevechten tussen de Houthi-rebellen in Jemen en een coalitie geleid door Saoedi-Arabië. De Houthis zeggen dat Saoedi-Arabië een aanval heeft uitgevoerd op de Jemenitische oliemaatschappij bij de hoofdstad Sanaa. Eerder was daar een evacuatiebevel. De Houthis dreigden daarop met zware vergeldingsacties tegen de Saoedische hoofdstad Riyadh. Daar zijn bij eerdere

0: aanvallen door de Houthis al minstens 18 doden gevallen. In Frankrijk zijn er opnieuw verschillende incidenten geweest tijdens de grote scholierenprotesten. In Parijs heeft de politie verschillende charges uitgevoerd. Relschoppers hebben daar ook enkele winkels beschadigd. Ook in Nantes en Marseille kwam het tot de confrontaties tussen betogers en de politie. In totaal kwamen zo'n 10.000 mensen op straat. Zeker 200 scholen waren vandaag geblokkeerd. En paus Leo XIV is geopereerd in het Gemelli-ziekenhuis in Rome. Hij moest een knobbeltje in zijn long laten verwijderen. De paus kondigde zondag tijdens een gebed op het Sint-Pietersplein al aan dat het letsel bij hem was vastgesteld. Hij zei dat het in een zeer vroeg stadium was gevonden en dat hij normaal een week zou moeten herstellen. Nader onderzoek moet uitwijzen of het gezwel goedaardig of kwaadaardig is. Het weer, het wordt stilaan opnieuw droger met mist en nevel vannacht bij temperaturen rond 9 graden. Morgen en ook donderdag krijgen we brede opklaringen met af en toe wat hoge wolken en we halen zo'n 18 graden. En dit stond vooraan. Het parket van Brussel heeft de omstandigheden toegelicht van het incident in Jette waarbij een politieman is doodgeschoten. Er zijn verschillende verdachten opgepakt. Meer op 14nieuws.be.
1: Er staat 270 kilometer file op deze dinsdagnamiddag naar Antwerpen op de A12. 1 uur vertragen vanaf Berendrecht. Op de E19 20 minuten vanaf Sint-Job. Op de E313 vanaf Massenhoven 25 minuten. Op de E17 vanaf Kruibeke 20. En 40 op de E34 vanaf Melcelen. Op de Antwerpse ring richting Gent 20 minuten vertragen tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland 50 van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-Oost. En door de drukte staan er onder meer ook lange files op de Rijnkaai en van voor de Straatsburgbrug tot Merksem. Daar moet je zelfs 1 uur extra rekenen. Op de buitenring rond Brussel een half uur file golven tussen Wezenbeek en Bemmel, een kwartier tussen Anderlecht en Halle. Op de binnenring een half uur tussen Grootbijgaarden en Groenendaal. En naar Lummen op de E314 gaat het traag tussen Heverlee en Wilselen. Je verliest daar een kwartier.

0: 6 uur, goeie avond. VRT Nieuws met Katrien van der Schoot. Het Brusselse parket heeft meer uitleg gegeven over het incident in Jette, waarbij een politieman is doodgeschoten. In de Kamer is het parlementaire jaar geopend zonder beleidsverklaring van de regering De Wever. Dat zint de oppositie niet. En energiespecialisten waarschuwen opnieuw voor hoge gasprijzen deze winter. Er zijn verschillende verdachten opgepakt voor het schietincident waarbij een politieman afgelopen nacht in de Brusselse gemeente Jette dodelijk werd geraakt. Dat gebeurde tijdens een politieinterventie voor een wagen die was gecarjacked in Tubeke in Waals-Brabant. Een verslag van Gianni Palink.
1: De politieman, de 41-jarige Nordin, werd gedood met 1 kogel door het hoofd. Hij was op verkenning uitgestuurd naar de plaats waar de gecarjackte wagen was gelokaliseerd, in Jette. Nordin had al veel ervaring bij zijn team, zegt korpschef Michel Govaerts.
2: Dat waard ons toch wel wat zorgen als we vaststellen dat zeer goede getrainde mensen en zeer goed uitgeruste mensen, dat die toch ook het slachtoffer worden van dit type van incident. En dat komt binnen bij onze mensen.
1: Er zijn geen oorlogswapens gebruikt, wel pistolen. Hoe er precies geschoten is op de politieman is nog niet duidelijk. Verschillende verdachten zijn opgepakt, maar meer informatie gaf het parquet daarover niet, om het verdere onderzoek niet in het gedrang te brengen. Brussels procureur Julien Moinil.
3: Een onderzoeksrechter werd gevorderd voor feiten van moord op een persoon met een maatschappelijke functie. Feiten die strafbaar zijn met levenslange opsluiting.
1: Komende vrijdag staat een groot herdenkingsmoment gepland om de gedode politieagent te eren.
0: De moeder van de 4-jarige Dean heeft getuigd op het assiseproces in Gent over de dood van de jongen. Beschuldigden Dave de Kok en zijn toenmalige partner Romy staan terecht voor ontvoering en de dood van Dean. Toen hij 4,5 jaar geleden met Dave verdween, was zijn moeder opgenomen in het ziekenhuis met een zware depressie. De Kok en zijn vriendin waren haar vertrouwenspersonen en vingen geregeld haar kind.

0: En gebruiken. De regering De Wever, sinds dat we die hebben, hebben we het traditionele jaarlijkse uitstel van de State of the Union.
1: Barbara Pas van Vlaams Belang vindt het een gebrek aan respect dat de premier niet naar de Kamer is gekomen om uitleg te geven. Zowel zij als PvdA hebben nog geprobeerd hem te laten opvorderen, maar zonder resultaat. De regeringsbanken bleven leeg. Een schande, zegt Mattie van de Malen van Groen.
2: Een normaal functionerende meerderheid die zou hier vandaag ook het woord nemen. Om, zelfs al is uw premier er niet, zelfs al is er geen begroting, om op zijn minst uw project te verdedigen.
1: Als de regering de begroting voor volgend jaar nog op tijd door het parlement wil krijgen, dan hebben ze nog maar een drietal weken om toch een akkoord te vinden. Maar Raoul Hedepouw van PvdA is niet te spreken over wat er nu op tafel ligt.
3: Slecht idee, BTW willen verhogen. Wat is dat nu voor een balletje? Omdat de werkende klasse proportioneel veel meer BTW betaalt dan de superrijken.
1: Ook voor regeringspartij MR blijft de BTW-hervorming onaanvaardbaar en zo zitten de gesprekken nog altijd muurvast.
4: De beleidsverklaring is dus uitgesteld omdat er nog altijd geen akkoord is over de begroting. Dat heeft dus vooral te maken met het verzet van de MR tegen de BTW-verhoging die premier De Wever wil. En ook voorzitter Valérie Van Peel van de N-VA vindt dat die BTW-verhoging in het begrotingsakkoord moet.
5: Dat is een deel van het verhaal waardoor je dus de lasten kan laten verschuiven van arbeid.

0: de volgende kwalificatieronde. Dat zal dan tegen Ierland zijn. De basis van de Flames is trouwens dezelfde als vorige vrijdag in Leuven. Dus met Louise Seynaven in doel en ook met Elena Dont, die scoorde toen. Maar na intussen 5 minuten spelen staat het in Polen nog altijd 0-0.
1: Dankjewel, Hermien.
2: Het weer, het wordt stilaan opnieuw droger met mist en nevel vannacht bij temperaturen rond 9 graden. Morgen en ook donderdag krijgen we brede opklaringen met af en toe wat hoge wolken en zo'n 18 graden. En dit stond vooraan. Het parket van Brussel heeft de omstandigheden toegelicht van het incident in Jette, waarbij een politieman werd doodgeschoten. Er zijn verschillende verdachten opgepakt. Meer op vrtnieuws.be.
3: 255 kilometer file op de weg. Naar Antwerpen op de A12, 40 minuten vertragen vanaf Stabroek. Bij Antwerpenhaven is er een aanrijding gebeurd op de rechterrijstrook. Op de E313 vanaf Massenhoven is het nog 20 minuten extra. Op de E34 vanaf Melshelen 25 minuten. Ook op de E17 25 minuten tussen Kruisum en Deinze door een ongeval op de linkerrijstrook. En vanaf het parkeerterrein in Kruibeke naar Kortrijk op de E17 nog 25 minuten kijkfile tussen Gentbrugge en Deinze. Op de Antwerpse ring richting Gent 25 minuten vertragen tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland 1 uur van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-Oost. Op de buitenring rond Brussel 1 uur file golven tussen Wezenbeek en Jette. En een kwartier tussen Groot-Bijgaarde en Halle. Op de binnenring nog 15 minuten tussen Vorst en Jette door een ongeval op de linkerrijstrook. En ook nog een half uur tussen Strombeek en Groenendaal. Op andere plaatsen zijn er kleinere vertragingen.
4: Here we go. Are you ready? Grijze Femming.

0: 7 uur. Goedenavond. Het VRT Nieuws met Katrien van der Schoot. In de Kamer is het parlementaire jaar geopend zonder beleidsverklaring van eerste minister Bart De Wever. De regering is er niet in geslaagd hun begrotingsakkoord te sluiten en dus kwam de premier deze namiddag niet naar de Kamer. Tot groot ongenoegen van de fractieleiders van de oppositie. Heidi van Rompuy volgde het debat.
1: Dit huis kent vele tradities en gebruiken. De regering De Wever, sinds dat we die hebben, hebben we het traditionele jaarlijkse uitstel van de State of the Union.
2: Barbara Pas van Vlaams Belang vindt het een gebrek aan respect dat de premier niet naar de Kamer is gekomen om uitleg te geven. Zowel zij als PvdA hebben nog geprobeerd hem te laten opvorderen, maar zonder resultaat. De regeringsbanken bleven leeg. Een schande, zegt Mattie van de Malen van Groen.
3: Een normaal functionerende meerderheid die zou hier vandaag ook het woord nemen om, zelfs al is uw premier er niet, zelfs al is er geen begroting, om op zijn minst uw project te verdedigen.
2: Als de regering de begroting voor volgend jaar nog op tijd door het parlement wil krijgen, dan hebben ze nog maar een drietal weken om toch een akkoord te vinden. Maar Raoul Hedepouw van PvdA is niet te spreken over wat er nu op tafel ligt.
4: Slecht idee, BTW willen verhogen. Wat is dat nu voor een balletje? Omdat de werkende klasse proportioneel veel meer BTW betaalt dan de superrijken.
2: Ook voor regeringspartij MR blijft de BTW-hervorming onaanvaardbaar en zo zitten de gesprekken nog altijd muurvast.
0: In Frankrijk hebben meer dan 160.000 mensen betoogd tijdens een nieuwe actiedag van het studentenprotest. In Parijs waren dat zo'n 41.000 betogers. Daar, maar ook in Nantes en Marseille, waren er confrontaties tussen betogers en politie. De studenten komen al weken op straat tegen het lerarentekort en de verouderde schoolgebouwen. En het ziet er niet naar uit dat het protest snel zal stoppen, zegt correspondent Frank Renaud.
5: De regering heeft tot nu toe maar mondjesmaat maatregelen nagekondigd. Zo zijn 3000 vervangende leraren toegezegd om het personeelstekort aan te pakken. Maar de betogers vinden het niet genoeg. Voor aanstaande zaterdag is een demonstratie aangekondigd van wat ooit de gele hesjes waren. En de studenten en scholieren willen zich daarbij aansluiten. Dat is slecht nieuws voor de regering. In 2018 en 2019 gingen de gele hesjes demonstraties maandenlang door. En als scholieren, studenten en andere ontevreden Fransen allemaal samen de straat opgaan, vormt dat een explosieve cocktail 6 maanden voor de Franse presidentsverkiezingen.
0: Onze nationale voetbalvrouwen spelen tegen Polen een belangrijke kwalificatiewedstrijd voor het WK. De Red Flames wonnen thuis de heenwedstrijd met 1-0. Hermien van Beveren, hoe doen ze het in de terugwedstrijd in Polen?
6: Wel, nu staat het bij de rust 1-0 voor Polen. Nochtans leek alles lang onder controle voor de Flames, die wel maar aan 1 grote kans kwamen. Een kopbal van Toloba. Aan de overkant dan kwam doelvrouw Louise Seynaven eerst goed tussen op een hoekschop. Maar bij de corner die volgde wou ze de bal pakken tussen te veel speelsters. Ze moest lossen en Pajor kon profiteren voor de 1-0. Even later was er nog een kopbal van Pajor op de lat. Maar 1-0 dus bij het begin van de tweede helft en alles zo te herdoen voor de Flames. Ze hebben wel aan een gelijkspel genoeg om door te gaan.
0: Dankjewel, Hermien. Het wordt opnieuw droger met mist en nevel vannacht bij temperaturen rond 9 graden. Morgen en overmorgen brede opklaringen, af en toe hoge wolken en zo'n 18 graden. Meer op vrtnieuws.be.
7: 112 kilometer file nog op de weg. Op de buitenring rond Brussel 1,5 uur extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette door een ongeval. Op de binnenring nog 25 minuten tussen Dilbeek en Jette. Op de Antwerpse ring richting Nederland nog 1,5 uur van Sint-Annelien-Kroever tot Antwerpen-Oost. En op andere plaatsen kleinere vertragingen.

0: 8 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. De longoperatie van paus Leo XIV is succesvol en zoals gepland verlopen, dat meldt het Vaticaan vanavond. De leider van de Rooms-Katholieke Kerk moest onder het mes om een longknobbeltje te laten verwijderen. De operatie moet nu uitwijzen of dat goed of kwaadaardig is en of verdere behandeling nodig is. De paus ligt in het Gemelli ziekenhuis in Rome en de operatie begon terwijl het personeel een rozenkrans bad in de kapel. Paus Leo is 71 en is erg open over zijn gezondheidsprobleem. In Frankrijk hebben vandaag ruim 160.000 mensen betoogd tijdens een nieuwe actiedag van het scholierenprotest. In Parijs, Nantes en Marseille waren er opnieuw confrontaties tussen betogers en de politie. De scholieren komen nu al weken op straat. Eerst tegen het lerarentekort en de verouderde schoolgebouwen. Het protest groeit nu stilaan uit tot een echte beweging, vertelt correspondent Frank Renaud.
1: De regering heeft tot nu toe maar mondjesmaat maatregelen aangekondigd. Zo zijn 3000 vervangende leraren toegezegd om het personeelstekort aan te pakken. Maar de betogers vinden het niet genoeg. Voor aanstaande zaterdag is een demonstratie aangekondigd van wat ooit de gele hesjes waren. En de studenten en scholieren willen zich daarbij aansluiten. Dat is slecht nieuws voor de regering. In 2018 en 2019 gingen de gele hesjes demonstraties maandenlang door. En als scholieren, studenten en andere ontevreden Fransen allemaal samen de straat opgaan, vormt dat een explosieve cocktail 6 maanden voor de Franse presidentsverkiezingen.
0: Chemiebedrijf 3M Belgium in Zwijndrecht in Oost-Vlaanderen vraagt in een brief aan bewoners of ze hun moestuin, serre of kippenren willen laten saneren. Het bedrijf wil zo in kaart brengen hoeveel tuinen ze moeten aanpakken na de vervuiling met PFAS. Dat zijn chemische stoffen die schadelijk kunnen zijn voor mens en milieu. Maar burgercollectief Darkwater 3M waarschuwt omwonenden om voorlopig niets in te vullen. Volgens advocaat Geert Lenses kunnen verklaringen later tegen de bewoners worden gebruikt.
2: Wij gaan ervan uit dat het 3M dan aan de hand van die handtekening nadien allerlei stellingen kan innemen. Bijvoorbeeld iemand die zegt, kijk, ik ga niet akkoord met de sanering of ik wil daarmee wachten. Die zou dan bepaalde verwijten kunnen krijgen. Of iemand die wel akkoord gaat met die sanering, die zou dan te horen kunnen krijgen dat hij geen recht meer heeft op compensatie.
0: In het voetbal spelen de Red Flames in de eindronde van de kwalificaties voor het WK tegen Polen. De Flames wonnen thuis met 1-0. In Polen, in Gdansk, stond het na 90 minuten 2-1 voor Polen. We zitten dus in de verlengingen nu. Hermien van Bever, hoe doen ze het?
3: Wel, het is nog altijd 2-1, maar de Flames hebben het moeilijk tegen Polen. In de eerste helft was de match wel nog in evenwicht, maar kwam Polen op voorsprong. België kwam dan wel goed uit de kleedkamer en de ingevallen Amy Little maakte 1-1. Polen was even aangeslagen, maar herpakte zich. Eerst werd een doelpunt nog afgekeurd en even later dan was er Tomasiak dan toch met de 2-1. Daarna waren ook de beste kansen voor Polen in het slot van de reguliere speeltijd. En ook in het begin van de eerste verlenging hebben de Flames zich nog niet echt kunnen tonen in de 16 van Polen. Dus het lijkt moeilijk te gaan worden om door te stoten naar de volgende kwalificatieronde. Maar één doelpunt volstaat wel voor de Belgen.
0: Dank je, Hermien. Kans op regen of buien in het oosten. Vannacht overal droog met brede opklaringen. In de Ardennen kans op mist en tot 12 graden. Na het ochtendgrijs krijgen we zon en wolken. En het wordt zacht op 19 graden.

0: Het is 9 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. De Europese privacywaakhond waarschuwt voor zogenaamde slimme brillen zoals die van Meta, het bedrijf achter Facebook, en vraagt duidelijke richtlijnen, want met zo'n slimme bril kan je iemand filmen zonder dat die persoon dat beseft en zelfs informatie opvragen door gezichtsherkenning en een internetverbinding. Het is duidelijk dat de richtlijnen nodig zijn, zegt onze technologie-expert Tim Verheijden, die de Meta-bril testte.
1: Dus Meta, maar ook andere bedrijven die gaan ontwikkelen, moeten veel meer stappen zetten om eigenlijk duidelijker te maken aan de mensen dat er gefilmd wordt. En waarom is dat bijvoorbeeld geen rood lampje? Ik heb het zelf ervaren, ik heb hier een maand mee rondgelopen. Mensen hebben het niet door. Als je dan een ziekenhuis binnengaat, als je dan een kinderopvang binnengaat, als je een zwembad binnengaat, ik sta in een toilet en ik film mensen, ik voel heel vuil en vies. Maar ze hebben dat niet door, dus je kan niet anders gaan, denk ik, dan naar een gedragscode, zelfs misschien wel een expliciet verbod voor slimme brillen op gevoelige plekken.
0: In Hasselt zijn op een week tijd twee vrouwen opgelicht op de parking van een supermarkt. Een man vroeg hen een kleine bijdrage voor een stichting voor doven en slechthorenden. Hij zei zelf doof te zijn en dat een gift alleen met bankcontact kon. Eén vrouw dacht €25 betaald te hebben, maar dat bleek €2000 te zijn. Bij de tweede vrouw is er €1700 van de rekening gegaan. De politie onderzoekt de zaak. De longoperatie van paus Leo XIV is succesvol en zoals gepland verlopen, dat meldt het Vaticaan vanavond. De leider van de Rooms-Katholieke Kerk moest onder het mes om een longknobbeltje te laten verwijderen. De operatie moet nu uitwijzen of dat goed of kwaadaardig is en of verdere behandeling nodig is. De paus ligt in het Gemelli ziekenhuis in Rome. Hij is 71 en is erg open over zijn gezondheidsprobleem. De nationale voetbalvrouwen gaan niet naar het WK van volgend jaar. Na de 1-0 winst thuis tegen Polen gingen de Red Flames er vanavond uit in Polen na strafschop. Het verslag is van Hermien van Beveren.
2: De WK-droom ligt opnieuw aan degelen voor de Red Flames. Maar de zege na strafschoppen van Polen is zeker niet onverdiend. België kwam tegen Polen 2 keer op achterstand, maar kon telkens gelijk maken. Eerst Amy Little na een vrije trap van Willaert kort na rust. Daarna in de eerste verlenging opnieuw vrije trap Willaert en dit keer Jarne Teulings met de 2-2. Maar die gelijkmaker was gevleid. Polen had veel meer doelpogingen en werd in het slot beloond met de 3-2. Strafschoppen dus, en daarin haalde Polen het met 3-4. Een dreun voor de Flames. Een mogelijk eindeverhaal voor de bondscoach Elisabeth Gunnarsdottir.
0: En in de Champions League bij de mannen is Club Brugge zo net begonnen aan de wedstrijd in Milaan tegen Inter. Tom Boudeweel, is daar al wat gebeurd?
3: Nee, nog niet echt veel gebeurd. Het is amper 2 minuten ver, deze wedstrijd. En veel balbezit voor Club Brugge, dat ook meteen gaat storen als het thuisploeg in balbezit is. Dus het moet allemaal nog beginnen. En natuurlijk is Inter favoriet, maar Club Brugge zal zijn huid duur verkopen. 0-0 dus.
0: Dank je, Tom. Het weer nog. Vanavond kans op regen of buien in het oosten. Vannacht overal droog met opklaringen in de Ardennen kans op mist. En tot 12 graden. Na het ochtend grijs krijgen we zon en wolken en het wordt zacht tot 19 graden morgen. Meer op vrtnieuws.be.

0: 10 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. De Europese privacywaakhond waarschuwt voor zogenaamde slimme brillen zoals die van Meta, een bedrijf achter Facebook, en wil duidelijke richtlijnen. Want met zo'n slimme bril kan je iemand filmen zonder dat die persoon dat beseft en zelfs informatie opvragen door gezichtsherkenning en een internetverbinding. Het is duidelijk dat de richtlijnen nodig zijn, zegt ook onze technologie-expert Tim Verheijden die de Meta-bril heeft getest.
1: Dus Meta, maar ook andere bedrijven die gaan ontwikkelen, moeten veel meer stappen zetten om eigenlijk duidelijker te maken aan de mensen dat er gefilmd wordt. En waarom is dat bijvoorbeeld geen rood lampje? Ik heb het zelf ervaren, ik heb hier een maand mee rondgelopen. Mensen hebben het niet door. Als je dan een ziekenhuis binnengaat, als je dan een kinderopvang binnengaat, als je een zwembad binnengaat, ik sta in een toilet en ik film mensen, ik voel heel vuil en vies. Maar ze hebben dat niet door, dus je kan niet anders gaan, denk ik, dan naar een gedragscode, zelfs misschien wel een expliciet verbod voor slimme brillen op gevoelige plekken.
0: Voorzitter Georges-Louis Boucher van de Franstalige Liberalen van MR heeft gereageerd op de uitspraak van voorzitter Valérie Van Peel van N-VA, de partij van premier De Wever. Van Peel wil dat de BTW-hervorming deel uitmaakt van een begrotingsakkoord. De premier wil dat ook, Boucher niet. Hij vindt dat N-VA de BTW wil gebruiken om het begrotingstekort te dichten en niet om de loonkosten te verlagen. Boucher vraagt structurele hervormingen. Premier De Wever hervat morgen de bilaterale gesprekken over de begroting met zijn vicepremiers. In principe had hij vandaag zijn beleidsverklaring moeten voorleggen in het parlement, maar die is uitgesteld omdat er nog geen akkoord is. De Spaanse enclaves Ceuta en Melilla in het noorden van Afrika zijn onlosmakelijk verbonden met Spanje en moeten beschermd worden. Dat heeft koning Felipe gezegd tijdens zijn eerste bezoek aan Ceuta. Afgelopen zomer wilden 70.000 migranten vanuit Marokko via de enclave naar Spanje en dus Europa. De meeste van hen keerden snel terug, maar zowat 15.000 mensen zijn nog altijd in Ceuta, dik tegen de zin van lokale bewoners. Zowat 100 migranten zijn toen omgekomen. Felipe heeft een bezoek gebracht aan de begraafplaats. De migratiecrisis heeft de relatie tussen Spanje en Marokko op scherp gesteld. Sport en nationale voetbalvrouwen gaan niet naar het WK van volgend jaar. Na de 1-0 winst thuis tegen Polen gingen de Red Flames er vanavond uit in Polen na strafschoppen. Hermien van Beveren.
2: De WK-droom ligt opnieuw aan Degelen voor de Red Flames. Maar de zege na strafschoppen van Polen is zeker niet onverdiend. België kwam tegen Polen 2 keer op achterstand, maar kon telkens gelijk maken. Eerst Amy Little na een vrije trap van Willaert kort na rust. Daarna in de eerste verlenging opnieuw vrije trap Willaert en dit keer Jarne Teulings met de 2-2. Maar die gelijkmaker was gevleid. Polen had veel meer doelpogingen en werd in het slot beloond met de 3-2. Strafschoppen dus en daarin haalde Polen het met 3-4. Een dreun voor de Flames en mogelijk eindeverhaal voor de bondscoach Elisabeth Gunnarsdottir.
0: Ja, de ontgoocheling is groot bij de Red Flames, ook bij aanvoerder Tessa Willaert.
3: Vandaag doet heel veel pijn, maar als we één iets weten over België, dan is dat we nooit opgeven en altijd proberen beter te doen en bij te leren. Dus het is wat het is. We hebben alles gegeven en ik denk dat we niet meer konden doen. Deze doet pijn, ja.
0: In de Champions League bij de mannen is Club Brugge op bezoek in Milaan bij Interton Boudewijl. De eerste helft zit erop. Hoe doet Club het?
4: Club doet het zeker niet slecht en de stand is ook nog altijd positief. Het is een gelijke stand. Club Brugge wel op voorsprong gekomen. Na een half uur een benutte penalty van Nicolo Tresoldi. Maar net voor het einde van de eerste helft was er de gelijkmaker van de onvermijdelijke Lautaro Martinez. Het is een leuke eerste helft geweest met veel kansen. Zeker Inter met veel druk naar voren en daar had Club Brugge het toch moeilijk mee. Maar Tresoldi heeft ook nog eens tegen de lat getrapt. Maar Inter had zeker genoeg kansen om op voorsprong te staan. Dus die gelijkmaker uiteindelijk van Martinez is zeker verdiend. We zijn net begonnen aan de tweede helft bij 1-1.
0: Dank je, Tom. Het weer nog vannacht overal droog met opklaringen in de Ardennen kans. Op misttemperaturen tot 12 graden. Na het ochtendgrijs krijgen we zon en wolken en het wordt zacht morgen tot 19 graden. Meer op vrtnieuws.be. 5FM.

0: Het is 11 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Bij paus Leo is longkanker vastgesteld. Dat meldt het Vaticaan vanavond na de geslaagde longoperatie. Een tumor en een deel van zijn long zijn met succes verwijderd. Eerder vanavond was er sprake van een knobbeltje op de long van de paus dat is weggenomen, waarvan nog niet duidelijk was of het kwaadaardig is. Volgens de dokters is het ontdekt in een vroeg stadium en zijn de vooruitzichten positief. Hij zal nog een tijd lang in het ziekenhuis moeten blijven. Paus Leo is 71. Afgelopen zondag had hij zelf op het Sint-Pietersplein in Rome meegedeeld dat een operatie nodig was. De Spaanse enclaves Ceuta en Melilla in het noorden van Afrika zijn onlosmakelijk verbonden met Spanje en moeten beschermd worden. Dat heeft de Spaanse koning Felipe gezegd tijdens zijn eerste bezoek aan Ceuta vandaag. Afgelopen zomer wilden 70.000 migranten vanuit Marokko via de enclave naar Spanje, dus ook naar Europa. De meeste van hen keerden snel terug, maar zowat 15.000 mensen zijn nog altijd in Ceuta, dik tegen de zin van de lokale bewoners. Zowat 100 migranten zijn toen omgekomen. Felipe bracht een bezoek aan de begraafplaats. De migratiecrisis heeft de relatie tussen Spanje en Marokko op scherp gesteld. Sport in de Champions League voetbal heeft Club Brugge gestund in Milaan vanavond op het veld van Inter werd het 3-4. Tom Boudeweel, dat is een straffe stoot van Club.
1: Ja, ik moet eigenlijk nog altijd een beetje bekomen, want het was echt een spektakelstuk, een rollercoaster. Inter was sterk in de eerste helft, maar Club kwam op voorsprong via een benutte penalty van Trezoldi. Trouwens, een van de absolute smaakmakers hier met 3 doelpunten. En de vierde was van invaller Vermand. Nog voor het einde van de eerste helft maakte de onvermijdelijke Lautaro gelijk 1-1. En dan een sterk Club, een zeer sterke Carlos Forbes, want ik denk dat hij bij alle doelpunten betrokken was. Uitlopen tot 1-3 zelfs Club Brugge, maar telkens weer als het op 2 doelpunten voorkwam, telkens weer de aansluitingstreffer moeten slikken. Eerst via Lautaro, dan via de ingevallen Boni, maar uiteindelijk 3-4, een onwaarschijnlijke uitoverwinning bij het sterke Inter voor Club Brugge. Eerste overwinning, 3-6 dus, maar dubbel genieten voor Club Brugge.
0: Dank je, Tom. De Red Flames gaan niet naar het WK voetbal van volgend jaar. De nationale voetbalvrouwen verloren vandaag van Polen na strafschoppen. België had de heenwedstrijd gewonnen met 1-0. In de terugwedstrijd stond het na 90 minuten 2-1 voor de Poolse vrouwen. In de verlengingen scoorden beide ploegen nog elk 1 keer. 3-2 dus en strafschoppen. Die werden met 4-3 gewonnen door Polen. Opnieuw geen WK dus voor de Red Flames. Bondscoach Elisabeth Koenaerts-Dottier is ontgoocheld. Of ze blijft als bondscoach ligt niet in haar handen, zegt ze.
2: I cannot express how disappointed I am. I feel very empty inside right now.
3: It's a question I have to ask. Do you feel you can stay on as a coach even after this disappointment?
2: That's definitely not in my hands.
0: Het weer nog vannacht overal droog met opklaringen in de Ardennen een kans op mist. Een temperatuur tot 12 graden. Na het ochtendgrijs krijgen we zon en wolken. Het wordt zacht tot 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schaprigs. Bij paus Leo XIV is longkanker vastgesteld. Dat meldt het Vaticaan na de geslaagde longoperatie bij de paus. Een tumor en een deel van zijn long zijn met succes verwijderd. Eerder was er al sprake van een knobbeltje op de long van de paus dat is weggenomen, waarvan nog niet duidelijk was of het kwaadaardig is. Volgens de dokters is het ontdekt in een vroeg stadium en zijn de vooruitzichten positief. Hij zal nog een tijd lang in het ziekenhuis moeten blijven. Paus Leo is 71. Afgelopen zondag had hij zelf op het Sint-Pietersplein in Rome meegedeeld dat een operatie nodig was. In Kiev in Oekraïne is een energiecentrale geraakt bij een Russische raketaanval. President Zelensky heeft het over een ballistische raket zonder waarschuwing van de Westerse bondgenoten. Oekraïne is afhankelijk van vooral Amerikaanse militaire inlichtingen. Bij de aanval is ook een appartementsblok geraakt. Daarbij is 1 dode gevallen. Zelensky vreest nog meer raketaanvallen van de Russen die zich duidelijk niet gebonden voelen, zegt de president, door wat Donald Trump eerder heeft gezegd. Volgens de Amerikaanse president is een bestand tussen Rusland en Oekraïne van kracht om elkaars energieinfrastructuur niet aan te vallen, maar in de praktijk blijkt dat niet de waarheid. De Europese Unie geeft opnieuw 25 miljoen euro steun aan het oosten van Libië om migratie te beteugelen. Dat geld moet dienen om de grenzen te bewaken, reddingsoperaties uit te voeren en mensensmokkel tegen te gaan. Libië ligt aan de Middellandse Zee en blijft verdeeld tussen 2 rivaliserende regeringen, 1 in het westen in Tripoli, 1 in het oosten in Benghazi, die steun krijgt van Rusland, niet erkend wordt door de Europese Unie. Maar omdat alsmaar meer mensen vanuit het oosten de oversteek proberen te maken naar het Griekse eiland Kreta, is de EU soepeler en in Benghazi komt er ook met Europees geld een centrum voor de kustwacht. 30 jaar na de dood van de Amerikaanse rapper Tupac Shakur is een voormalige bendeleider uit Los Angeles veroordeeld tot 40 jaar cel voor moord. Eind augustus werd Kefi Dee al schuldig bevonden aan het beramen van de moord op Tupac in 1996. Nu kent hij dus zijn straf. Verklaringen in zijn memoires over de bewuste nacht hebben hem de das omgedaan. Tupac, 25 toen en de baas van zijn label, werden neergeschoten in Las Vegas op de bekende strip. Ze zaten in een auto na een bokswedstrijd van Mike Tyson. Sport in de Champions League voetbal heeft Club Brugge gestund in Milaan. Op het veld van Inter werd het 3-4. Een verslag van Tom Boudeweel.
1: Onwaarschijnlijke spektakelavond in San Siro met alles erop en eraan. En een gigantische stunt van Club Brugge als heerlijke kers op de taart. Het was gewoon 90 minuten genieten met vele kansen aan beide kanten. Inter drukte club bij momenten plat. Zeker het eerste uur. Maar de thuisploeg die kwam nooit op voorsprong. 0-1 Trezoldi op penalty. 1-1 bij de rust door Lautaro. Na de pauze had de club het nog een kwartier moeilijk. Trezoldi scoorde daarna nog 2 keer. Invaller Vermand 1 keer. Maar Brugge maakte het zichzelf moeilijk door de aansluitingstreffers van Lautaro en Bonny te makkelijk te incasseren. Maar de club hield dus stand 3-4 en het boekt zo de eerste zeer verrassende overwinning in deze Champions League.
0: De nationale voetbalvrouwen mogen niet naar het WK van volgend jaar. Na de 1-0 winst thuis tegen Polen gingen de Red Flames er vanavond uit in de terugwedstrijd. Na verlengingen stond het 3-2 voor de Poolse vrouwen. Daarna strafschoppen dus, die de Belgen verloren met 4-3. De ontgoocheling is groot, zeker bij aanvoerder Tessa Willaert.
2: Vandaag doet heel veel pijn, maar als we 1-2 weten over België, dan is dat we nooit opgeven en altijd proberen beter te doen en bij te leren. Dus het is wat het is. We hebben alles gegeven en ik denk dat we niet meer konden doen. En deze doet pijn, ja.
0: Het weer vannacht overal droog met opklaringen in de Ardennen. Kans op mist bij temperaturen tot 12 graden. Na het ochtendgrijs zon en wolken. Het wordt zacht morgen tot 19 graden. Zo dinsdag.

0: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In Sint-Gilles, Brussel, zijn gisteren 17 leerlingen en 1 leerkracht onwel geworden door een CO-vergiftiging in een school. Ze werden naar het ziekenhuis gebracht. Nog een aantal andere leerlingen uit andere klassen werden uit het schoolgebouw geëvacueerd. De oorzaak was wellicht een defect aan een verwarmingsketel. Straks zouden de lessen opnieuw normaal kunnen doorgaan in de school. In Rusland heeft de geheime dienst een Japanse journalist gearresteerd op verdenking van spionage. Hij werd opgepakt op het eiland Sakhalin. In het uiterste oosten van Rusland ligt dat, ten noorden van Japan. Rusland zegt dat de man spioneerde voor een Japanse inlichtingendienst en informatie heeft verzameld over de defensiecapaciteit van de Russen. De arrestatie gebeurt op een moment van oplopende spanningen tussen Rusland en Japan. Zo betwisten ze onder meer 4 eilanden die aan het einde van de Tweede Wereldoorlog werden bezet door het Sovjetleger. In de Champions League voetbal... Dit klopt niet. In de Champions League voetbal heeft Club Brugge gestund in Milaan. Op het veld van Inter werd het 3-4. Trezoldi was lang de grote held met zijn hat-trick, tot Lautaro met de 2-3 opnieuw voor spanning zorgde. Daarna bevrijdde Romeo Vermand blauw-zwart, dat in het slot wel nog de 3-4 slikte. Een spektakelstuk, en ook de coach van Club Brugge zag dat zijn ploeg een topavond beleefde. Hij is dankbaar voor een van de mooiste momenten van zijn carrière en is blij dat zijn ploeg dapper tegen een topploeg als Inter kon spelen.
1: Thankful for one of the most beautiful memories in my coaching career. We were brave today, winning a 1-1. This is top team. Inter Milano is one top team.
0: Meer reacties en andere Champions League uitslagen vind je altijd op sporza.be. Het weer dan nog. Vannacht overal droog met opklaringen. In de Ardennen kans op mist. En minima rond 12 graden vannacht. Straks krijgen we eerst wat ochtendgrijs, maar later zon en wolken. Een mooie dag en het wordt ook zacht. Met maxima rond 19 graden. Fijne nacht nog. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws. Here we go. Are you ready? Grijs FM.